0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Will you sit down? Scratching and give me a beat.

0: love you, baby.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: Er staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. En het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst

0: in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: promise you.
1: The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. En het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen.

0: De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. En het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en...

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur. En het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. En het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee.

0: Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file op dit moment in onze regio op dit vroege uur. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar is tussen Den Hoorn en Rijswijk-Klaspoepolder een ongeluk gebeurd. Twee rijstokken zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fischen,
6: Haarmode Meijer,
5: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
5: Libra
3: en Café Bonnes.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in de Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Dat is gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoepolder. De weg is op dit moment ook dicht voor bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Den Haag volgt Gouda over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: herstel Alteliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hack bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
4: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
4: Oh, yeah.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we het zonnetje weer volop schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien zal zijn, maar daar zal de zon geen last van hebben. En uiteraard blijft het dan ook weer droog. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 29, misschien wel 30 graden. Vanavond is het vrij zonnig met misschien alleen wat dunne sluierbewolking en daardoor zal de zonsverduistering goed te zien zijn. De zonsverduistering begint om 7:15 en het hoogtepunt is om 8:11, want dan zal de zon 88% verduisterd zijn. Om 9:05 is de zonsverduistering weer voorbij en dat is ook het moment dat de zon ondergaat. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 of 17 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in de Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als Bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, toch een korte file in onze regio en die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
10: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.
18: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
19: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
20: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: De zon kan op deze donderdag weer voluit schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien kan zijn, maar het zal geen invloed hebben op de hoeveelheid zon. Het blijft opnieuw droog. De wind waait meest zwak uit het zuidoosten en uit die richting wordt hete lucht aangevoerd. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een tropische 34 graden. Vanavond koelt het maar heel langzaam af bij veel zonneschijn. Komende nacht is het vrij helder en bij een vrijwel weggevallen wind blijft het warm en daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht tot rond de 19 of 20 graden.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in de Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in onze regio. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. De voor Moordrecht 3 kilometer en zoals gezegd 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In love songs are back again. Met Hans Munts.

Goedenavond. Het is 9 augustus, zondagavond tussen 10 en 12. De laatste twee van het weekend. De feesten en de allermooiste op je radio. Oftewel twee uur lange love songs. Op de donderdagochtend zijn we in herhaling tussen 10 en 12. Ook met diezelfde platen van zondagavond. Ja, het is een herhaling. Dus wat dat betreft, zondag en donderdag zijn gewoon gelijk. Alleen het tijdstip is anders. Hè. Zondagavond zeg u donderdagochtend. Het is een andere beleving misschien. Wat ook een andere beleving gaat worden de komende tijd is de nieuwe studio. Vandaag zijn we nog gewoon vanuit de oude studio aan de Lomasstraat. En ja, een beetje knus, gezellig. We hebben het over de nieuwe. Het is een prachtig ding. Ik ben er bezig kijken afgelopen maandag. En ik denk van, nou, wat gaat het worden? Nou, in ieder geval, we gaan toch weer een beetje proberen om daarop toe te werken. Dat betekent dat we alles uit de computer halen. En alles wat er bijzonder was, dat hebben we van tevoren al in de computer gezet. Dus nou, we gaan het horen vandaag en op donderdagochtend. We danken uiteraard de collega's van de religieuze uitzending. En zij hadden hun bijdrage vandaag tussen 6 en 10 uur. En op donderdagochtend was de RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met een informatief programma. Met nieuwtjes en heel veel muziek. Ja, en dat hadden we vandaag ook al. De eerste drie nummers waren van Dikhout, Wat er morgen komt. Ja, dan morgen is maandag. En de Smile gaan we over Brainbox en Still van Carol G en Bruno Mars. Wat doen we vandaag? Omdenken en uiteraard doen we dat in het eerste uur met weer drie prachtige nummers. Maar hoe je bent of keert, zoals gezegd, de muziek is de leidraad van dit programma. En Gloria Gaynor is een van die dames die in dit programma gaat optreden. Met dit prachtige nummer, When I See You.

Mooie plaat, hè? Prachtig plaat van Neil Diamond. The Last Thing on My Mind. Ja, dan moet ik even terugdenken aan van de week. En er is al een heleboel gezegd en gedaan over Jenny Kaagman. En ze is de zangeres geweest van Earth and Fire. Met onder andere veel mooie hits. Maar ik ken Jenny een klein beetje. Want ik werkte vroeger bij de gemeente. In mijn actieve loopbaan. En zij was ook onder andere voorzitter van Stichting Konamus en van de Buma Stemra enzovoort enzovoort. En ze kwam dan ook wel eens bij de gemeente. En dan zat ze bij ons op het kantoor. En dat is het oude politiebureau. We zaten op zolder met de kabeltelevisie, de kabelradio. En dan kwamen ze praten. En toen dacht ik al, nou, ja, mag het best wezen. Prachtige dame. Jenny Kaagman, dus voorzitter van onder andere de BV Pop. En in haar carrière kreeg ze meerdere onderscheidingen. Met onder andere de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En de Lifetime Achievement Awards van de Verenigde Nederlandse Popmodia. En de Hans Kosterman Prijs van rechtenorganisatie Senna en Norma. Ja, en vanaf 2009 trok ze zich steeds terug uit de publiciteit. Want ze had die hele vreselijke ziekte. Parkinson. Maar goed, we hebben nog een schat aan de muziek van haar. En daarom, dat nummer. Waar ze eigenlijk heel bekend mee is geworden. En een van haar grootste hits. Ze hebben ook solo hits gemaakt overigens. Solo platen. Run and Made on Earth. Maar samen met Earth and Fire was dit een van de prachtigste en mooiste en grootste hits. Weekend. MUZIEK

Ja, samen met Earth and Fire Weekend. En het singeltje, waar ze ook nou, niet zo beroemd mee geworden is, maar ze wel toch gemaakt heeft na haar tijd met Earth and Fire, is van zichzelf Journey Kaagman, All Right, Here I Am.

0: niet naast me ligt.
1: Snelle plaatselijk. En dan kijk ik even naar buiten en denk van, ja, die dag voor vandaag, hè, die zon. Come back, bring the sun. Ja, maar ja, 30 graden weer volgende week. Meer zelfs. Dit is Norina Pelo.

0: platen met een verhaal.
1: Jazeker wel. Dan hebben we het over de Eagles en Love Will Keep Us Alive. Ja, het is zo, hè. Inderdaad, de liefde. Toch wel een onderdeel van ons leven. Hoewel het nummer in de VS nooit officieel is uitgebracht en dus volgens de toen geldende regels niet in aanmerking kwam voor de Billboard Hot 100, stond het begin 1995 drie weken op nummer 1. Origineel, door Jim Capaldi en Paul Garrett geschreven, werd het opgenomen door de Eagles en voor het eerst uitgevoerd tijdens hun Hell Freeze Tour. Het is ook het laatste nummer waarop bandlid Don Felder te horen was voordat hij de Eagles verliet in 2001. Het nummer werd genomineerd voor de Grammy Awards in de categorie Beste Popuitvoering door een duo of groep met zang. De Eagles en Love Will Keep Us Alive.

En door naar de volgende van Dirk Bravenboer. De Oktober Project. Ja, heeft u wel eens van gehoord? Ik tot op heden nog niet, maar dat gaat veranderen. Return to Me. Het is een Amerikaanse pop-rockband uit New York City. Ze bestaan uit 3 bandleden, een toetsenist en 2 zangeressen. De piano gedreven muziek werd gekenmerkt door nauwe vocale harmonieën. En ze hebben elkaar ontmoet in een studentenhuis in Connecticut en starten met het schrijven van een musical, Measure by Measure. Ze bouwden een muziekstudio in een garage in New Jersey. En in deze studio werden 18 maanden gebruik gemaakt om hun instrumentale arrangementen te verfijnen. En dit nummer, Return to Me, werd gebruikt in de film Blow Away. De Oktober Project, Return to Me, in de 3 van Dirk op nummertje 2.

Ja. Return to Me van de October Project. In het rijtje van drie van Dirk Bravenboer. Gaan we door naar de laatste alweer in het rijtje. En dat is een nummer die we zeker kennen. Denk ik. Heading for a Fall van Vaya con Dios. Het is een Engelstalige single van deze Belgische band in 1992. En een hartslag bij de opera, jazz en gypsy muziek. Een genre wat nauwelijks bekendheid genoot rondom Brussel, de thuisbasis van deze groep. In 1987 waren ze een onderdeel van de winnende ploeg van de zogenaamde Baccarat-bokaal. Hun eerste single Just a Friend of Mine werd een grote hit in Frankrijk. Maar de grote doorbraak kwam met hun tweede album met diverse grote hitsingles. En toch viel de groep uit elkaar in 1991 en ging zangeres Dani Klein in haar uppie verder, aangevuld met studiomuzikanten. En deze single komt van het vierde album waarin de muziek triester klinkt dan op de vorige albums. Vaya con Dios, Heading for a Fall.

Bertolf. Met de titel, hè? Still I Have You. En ik ben helemaal vergeten te vertellen dat onze Hilly er is, onze Wendy er is en onze Marijke er is. En die zorgen voor de koffie. En dat betekent dat we nou heel fijn zijn en heel blij zijn. En dan komt Willy of Hilly net binnen. En Hilly, ja, Hilly, wat vind je van de nieuwe studio? Nou ja, dat moeten we nog even... Even naar gaan bekijken. Nou, in ieder geval, deze is nog steeds voor jou. Tot aan het nieuws. Blots, Sweat & Tears. And You've Made Me So Very Happy.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen.

0: meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen?
5: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
9: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Zijn is van een Italian restaurant, Billy Joel. Dit weekend eindigt de Pride Week in Amsterdam. En dan mag je trots zijn op wie je bent. En dat is een manier om degene die voor je kwamen te eren. En om de weg vrij te maken voor degene die na je komen. Mooi gezegd, de Amsterdam Canal Parade. Mijn vrouw is net terug van een weekje met vakantie met 11 Downers. Het was indrukwekkend, het was mooi. Benny was er een van.

is gone. Sam Smith en When He's Gone. En daarvoor Benny en Agda de Munnik. En ja, ik had het een beetje over die harte week waar mijn vrouw geweest is. Elf Downers, prachtig op vakantie geweest. En die hebben een mooie week gehad. En soms is het zelfs zo. Liefde voor jezelf betekent soms loslaten wat je wil. Om ruimte te maken voor wat je nodig hebt. En dat geldt zeker voor hun.

Leuk hè, ik doe wel eens zoekjes aanvragen bij Ronald. Ronald Koers heeft alles in de computer. Dan vroeg ik Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. En dan krijgen we eigenlijk, hoorden we dan de instrumentale versie. Maar ik bedoel eigenlijk wat anders. Ik bedoel eigenlijk deze.

prachtige plaat, dus ik draai maar ouderwets. En dat doe ik dan van zijn schijfje. Dat kan ook gewoon, hè. Kan ook in de nieuwe studio ook, hoor. Dus wat dat betreft is het allemaal geen probleem. Maar toch, jij probeert alles van tevoren een beetje voor te bereiden. Een playlist te maken. En dan, ja, dan gaat het wel eens mis. Maar dat geeft niet, Ronald. Prachtig werk gedaan. Dus, dat bedoel ik. En dat was dan die prachtige van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, en dit zijn uiteraard de Beatles. En Come Together.

Hans Muns met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio. RTV Ridderkerk met Love Songs are back again.

Rishi Adams en een good reason. En een good reason om wat te vragen. Ja, ik kreeg een vraagje van Sylvia. En ik dacht bij mezelf van, ja, voor dit programma dacht zij zelf tenminste. Hè. Maar ik zeg ook tegen haar, als je een vraag stelt, voel je je misschien even een sukkel. Maar als je nooit een vraag stelt, blijf je er altijd een sukkel. Dus Sylvia, we doen het gewoon in dit programma. En het is, ja, het is echt van deze tijd. Want het is echt zo. Rutger van Barneveld. En ja, het gaat over deze zoele zomernachten.

1971, Simple Game. Ja, niet Alex Warren. Ik moet u even eerlijk bekennen, het gebeurde eventjes in een flits. Ik was in de 3 minuten daarvoor even naar het toilet geweest. Prachtige koffie gehad van Hilly. Maar ja, die geeft ook een reactie, zou ik maar zeggen. En ik kan dan om liegen. En het enige wat je dan bereikt met liegen is dat je niet gelooft. Dus als je de waarheid een keer spreekt, dan is het echt zo. Ja, daarom nu Alex Warren. Truck so I can't

Oog van de Nacht. En dat was Flair. En daarvoor, ja, eigenlijk het Oog van de Nacht, ja. Het Oog van de Naald, bij mij net, toen ik op het knopje moest drukken, op het verkeerde knopje drukte. Maar goed, daarom, ja, ik ga nu niet vermoeien met al dit soort technische dingen. Maar even nog wel even wat omdenken, want jouw ergernissen zeggen meer over jouw eigen verwachtingen dan over het gedrag van de ander. En ik hoop dat u dat maar begrijpt. Ja, zeker wel. En nog eentje dan. Elke dag van mijn leven word ik eraan herinnerd. Als niet door gebeurtenissen, dan wel door mijn vrouw. Dat ik niet de perfecte man ben. En ook niet de perfecte discjockey. Dus dat begrijp je dat. Dus dat gaat wel eens mis. Maar Harry Styles, die gaat zeker niet mis met een American Girl.

American Girls in meervoud dus. Geen American Girl, maar American Girls. Arie, Arie Kooijman. Speciaal voor jou. We hebben het over een plaatje uit 1990. Het over Curtis Mayfield en Ice. En over die Superfly, weet je wel. Van die dagen op de havenmarkt in Breda. Kwam je regelmatig.

Ja, het is voorbij, het is erop. Het is klaar, het is over. En deze zondagavond gaan we zeggen van het wordt bijna maandag. En op donderdag zeggen we, nou ja, bijna middag. Dan gaan we door, hè. En dan gaat het iets minder weer worden. Overigens, volgende week donderdag, dan moet ik het goed zeggen. Volgende week donderdag zijn we hier, want dan is Radio 3x2 hier. En voor ik het vergeet, uiteraard Marijke was hier, Wendy, Hilly. En zij hebben bijgedragen aan deze uitzending van Love Songs. Evenals Ronald Koers, die voor de muziek gezorgd heeft. Deels, nou, ik ben hartstikke blij mee. De laatste is toch wel weer een beetje een vrolijke, want we gaan richting de zomer. Daar zitten we middenin. En de 3A's, die zegt, je zit in mijn hoofd. Nou, dat zit de zomer ook, want dat kan bijna niet onder deze temperaturen. Ze zeggen een heel goede avond, goeienacht. Is het donderdagochtend, dan zeg ik een heel goedemorgen richting de goedemiddag. Goedemiddag. En volgende week zijn we er weer, hè. Kijk uit, doe vooruit de dingen en maak er wat van, hè. Houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%.

0: over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fishing,
4: Harmo de Meijer,
6: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
6: Libera
2: en Café Bonnes.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk. Ja!

weer vrolijk. De Spice Girls zijn op de radio. Lekker zeg. Als die gooi jouw tijd, de wannabe van de dames Spice. Je bent weer bij een verse Central Express aangekomen op deze donderdag.

Het feest der erkenning elke werkdag weer op je lokale radio. Leuk dat je luistert naar de Sandwich Express. We zijn weer een uur lang met gezellige muziek. We hebben wat bijzonderheden uit het nieuws voor je opgedoken. En we gaan eten met een verrukkelijk lekkere. Als je zit te eten of straks gaat eten, eet smakelijk.

0: het niet van toepassing is op de Sandwich Express, per slotberekening, zijn wij niet down. Integendeel. We zijn vrolijk en hebben er zin in. Het is een beetje heet, maar kniezel die daarop let. Dit was Blackbird met Down, Down, Down, Down.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor op onze eigen website rtvridderkerk.nl. Schrijft over de viswedstrijden van de Cher deze zomer. Ze zijn al een paar dagen bezig inmiddels. En het was opnieuw een groot succes. Met voldoende deelnemers die meededen aan de wedstrijd. En probeerden om een visje aan de haak te slaan. Interesse om te kijken wie er nou allemaal gewonnen hebben en hoe groot die vissen dan allemaal wel niet waren. Kijk eventjes op de app of de website van RTV Ridderkerk en dan weet je al dat soort dingen gewoon. Zo makkelijk is het. Over zonnetjes gesproken. Gisteravond was die even weg. Maar we zijn er weer hoor.

0: Goeie vraag, waarom zou je dat doen eigenlijk? Nieuwsson die stelde die vraag aan ons. En dat wordt niet gegeven. Het nummer heette trouwens IJskoud. Ik dacht van nou, misschien koelen we er een heel klein beetje vanaf met deze huidige temperaturen. Ja, waarom heb ik het gedaan? Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, bedankt voor deze leuke vraag. Daar hebben we dan nog een heel stuk meer aan. Eindelijk een beetje inhoud in dit programma, de Sandwich Express. Vandaag in het jaar 1961 wordt de Berlijnse muur opgetrokken. Dat was een vervelend moment in de Europese geschiedenis. Oost-Europese, Oost-Duitse militairen die sluiten met de hulp van Sovjet-troepen de grens tussen Oost- en West-Berlijn. En in het jaar 1966 wordt door het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij een grote sprong voorwaarts aangekondigd met hoofdletters. De culturele revolutie. Vandaag een bijzonder verhaal in het jaar 2005. De televisiezender van John de Mol, Talpa, begint met uitzenden. En Nederland was weer een mooie poging rijken. En vandaag is het een bijzondere dag, want het is internationale linkshandige dag. Iedereen die met links schrijft, of wat voor verrichtingen dan ook doet, waar je maar zin in hebt. Gefeliciteerd met jouw dag. Internationale linkshandige dag. Mag ook een keertje. Je bent een superster.

0: Pick Me Up is een plaatje van Pete Maue. Zullen we eventjes een beetje gaan terugdenken aan wat er gisteravond allemaal over ons heen is komen denderen en wat er gebeurde. De Galliërs die zouden ooit eens hebben gezegd, als de hemel maar niet op ons hoofd valt.
1: Nou, de Sandwich Express, weerbericht.
0: Leek er eventjes op, het was raar donker. Het was helemaal niet donker, maar het was ook niet licht meer. Het zonnetje was er wel, maar het was een heel raar zonnetje. En de vogeltjes die een stuk stiller waren, niet allemaal, maar de meeste wel. Heel, heel raar. Vreemd licht. En je ziet natuurlijk gewoon de zon schijnen. Je denkt van, nou, wat lul je nou, man? Er is niks aan de hand. Maar het zonnetje was op een heel, heel bijzondere manier gedempt. En met de juiste middelen kon je er natuurlijk leuke foto's van maken of naar het zonnetje kijken. En zonder de juiste middelen zit je nu waarschijnlijk bij de oogarts te luisteren naar de Sandwich Express met een blinde stok in je handen. Dat was dan weer niet zo verstandig om te doen. Niet meer doen de volgende keer, over 45 jaar of zoiets. Vooruit dan maar weer. Zeg, het was bijzonder en we hebben het gehad. Dat was het dan ook. We gaan verder, want ja, het leven gaat verder en dat betekent ook het weer. Vandaag is het heet, ontzettend heet. En dat blijft het ook zo. Ook vannacht is het nou niet echt overdreven afgekoeld, maar niet meer zo heet als een maand geleden in de nachten. Dat is dan nog misschien een bof. Als we dan eventjes verder kijken, misschien nog een heel klein beetje zeewind, maar dan moet je wel richting de kust fietsen, want wij zullen er weinig lol van hebben. Morgen, om te beginnen, wordt het toch wel warm, hoor. Het gaat toch wel, denk nog wel over de 30 graden heen. En daarna gaat de wind wat draaien naar het westelijke richtingen. Dan zou het in het eind van de middag, morgen en de avond wat gaan afkoelen. Dat is prettig. Het weekend wordt er nou ook een stukje koeler. Dan blijven we denk ik zo onder de 25 graden hangen. Net er tegenaan. Ja, pak een beet. Ligt een beetje aan de bewolking of er nog een buitje zou vallen. Ja of nee. Volgende week zou het over het algemeen droog moeten zijn. Maar wie weet ook wel hier naar een spat regen. En dat is dan weer lastig voor 3x2. Nou, dan laten we eens een keertje terug naar kijken. Straks dus een plaatje draaien over die Total Eclipse of the Heart. Maar dat is nog een eind weg in dit programma. Eerst hebben we de Cure hier. Ik denk, laten we eens een keertje wat alternatiefs op de radio doen. Just Say Yes van de Cure is nou precies de juiste plaat voor je. Gelukkig zijn zij er vrolijk mee. Hopelijk vind je dat thuis ook zo. Zet je de radio wat harder.

We nemen vier niet-blonde meisjes. Zet ze bij elkaar. Geef ze een microfoon. Laat ze een beetje geluidjes voortbrengen. Dan krijg je een plaatje getiteld What's up?

0: De Foreign Land dus.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. Die schrijven over de wandelvereniging Nooit Gedacht. Zaterdag 29 augustus houden ze de nieuwe Devel Baalbostocht. Wandelen gaan we dus door natuurgebieden en langs bijzondere plekken in en rond Zwijndrecht, Barendrecht en Resort. Vanaf Zwijndrecht wordt er gestart en gefinished. En er zijn leuke afstanden om af te leggen. Misschien aardig om daar eens een beetje in te verdiepen. Er zijn de hete dingen zijn allemaal voorbij. Het regent misschien een klein beetje gezellig om te gaan wandelen. Kan ook met kinderen of met een rolstoel, lees ik hier. Dus kijk even bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. En dan weet je precies hoe, wat, wanneer enzovoorts. Hey, eclipse, alweer.

Nou, vooruit, maar het is warm. Doe nog een glaasje water dan. Mag. Over warm gesproken. Het is best warm voor je verjaardag op deze 13 augustus. Maar ja, het kan zomaar gebeuren. Dan gaan we voor je zingen. Hartelijk gefeliciteerd. En al die andere stukken tekst die erbij horen. Maak een mooie dag van je verjaardag. Puff niet te veel weg. Vier het gewoon volgende week als het wat koeler is of zoiets. Maar doe wat leuks mee. Je bent in gezelschap vandaag van onder andere Jeff Rademakers. Ja, televisieproducent en nog veel meer. Daan, die man hebben toch een hoop toestanden te danken. En die heeft wat veroorzaakt. Hij is vandaag 77 jaar geworden. Verder is ook jarig vandaag. Laten we eens even kijken. Bettine Vriesekoop. Weet u nog van tafeltennis? Ze is vandaag 65 geworden. Dat is een mooie leeftijd. Ook Jürgen Rijman is vandaag jarig uit Suriname en ook een beetje niet. Hij is 60 jaar geworden vandaag. En laten we hem noemen, ook al kan het officieel dan misschien niet meer. René Karst, hij zou vandaag 60 jaar geworden zijn, maar helaas is hij overleden. Verleden jaar, november was dat. En de man wordt ergens nog steeds gemist. Ook de verjaardag is het vandaag van Fergal Sharkey. Hij komt uit Noord-Ierland. Hij is geboren in het jaar 1958. En dat betekent dat hij vandaag 68 jaar is geworden. En speciaal van hem gaan we dan ook voor jullie allemaal een plaatje draaien. Zeker voor iedereen die jarig is en zich jarig voelt. Gewoon, had hij maar jarig geweest en niet in de winter of net andersom. Dit is You Little Thief.

is natuurlijk heel erg dol op jezelf zijn als je jezelf toezingt. Maar Gustavo Lima die deed dat gewoon schaamteloos. Het was Ballada. Allemaal leuk en gezellig, maar we zitten dus een beetje tegen het eind van het programma aan. En volgens goed gebruik kijken we altijd eventjes naar de top 40 van vandaag in het grijze verleden. We komen dan uit het jaar 1996 met 5 nieuwe binnenkomers. Op 38, If I Would Do It All van Nas. Op 37, Keep On, Keep In On van McLeod met Escape. Op 35 nieuw, Who You Are van Pearl Jam. En op 30 met Step I'm A Raver van Lipstick. De plaat die wij gaan draaien, die is nieuw binnengekomen op nummer 39. Helemaal onderaan dus van de nieuwe binnenkomers. Het is Underworld en Born Slippy.

0: fijn plaatje om je luidsprekers even goed mee te testen. Zeker de woofers. En als ze dan niet opeens heel erg raar krakend klinken, dan zijn ze niet gescheurd, dan zijn ze goedgekeurd. Underworld met Born Slippy. We kijken even naar de top 3 van deze top 40. Op 3 blijven staan Mysterious Girl van Peter Andre. Op 2 blijven staan, nee, zelfs gezakt van 1 naar 2. De Fugees met Killing Me Softly. En op 1 gestegen met stip van 2. The Party Animals met Aquarius. En we gaan ze geen van drieën draaien. Goodbye. Dus gaan we even afscheid nemen van deze Sandwich Express. Leuk dat je er was in deze hitte. Blijf bij ons als je het vol kan houden nog eventjes. Het wordt vanzelf koeler. Het gaat allemaal goed komen. Volgende week is er geen Sandwich Express, de hele week niet. Want dan hebben we namelijk de hele week radio 3x2. En dan fietsen we mee met de jeugd en nog veel meer. Van 's ochtends 8 tot 's avonds 7, inclusief de duimlijn. Hopelijk ben je er dan ook weer bij. Morgen is er wel een Sandwich Express. Die wordt zoals gebruikelijk gepresenteerd door Ronald. Die stuurt ons dan het weekend in. Hè. Hij houdt het schip dat de Sandwich Express heet op koers, zoals dat mooi heet in zijn geval. En als je zit te eten of straks gaat eten, extreem eetsmakelijk gewenst. En als het er al in zit, dat het zakken mag. De plaat die we draaien is een beetje die top 40 vreemde dingen uithaalt. Na 14 weken stijgt hij opeens dan met stip van 9 naar 7. 14 weken. En het eind is nog niet in zicht.
1: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3x2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent.

0: 8.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Lekker veel informatie natuurlijk. We gaan even vooruitblikken op de 3x2-week die volgende week van start gaat. Vanaf aanstaande maandag zijn wij Radio 3x2. En wat nog meer? Nou, we hebben natuurlijk een dubbelaar rond 2:30 en 2:30. Rond 2:15, 3:15. Een spreuk van de dag en altijd heerlijke muziek. We begonnen met UB40 en Chrissy Hynde met I Got You Babe. Natuurlijk, het origineel is van Sunny and Cher. En blijf bij ons. Mijn naam is Caroline Veerman en dit is Riddermat Idee. We gaan een splitsing. Waar gaan ze over zingen? Nou, over wind en over zeilen. Blijf bij ons tot 3:00.

Luisteraars, welkom. Goedemiddag. Het is donderdagmiddag weer. We gaan een redenbatterie mee maken tot met 3 uur deze donderdagmiddag. En wat gaan we allemaal doen? Nou,

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Zwembad De Fakkel heeft jongstleden maandag de 150.000ste bezoeker van dit jaar feestelijk ontvangen. De mijlpaal werd een week eerder bereikt dan vorig jaar, wat volgens het zwembad de aanhoudende populariteit van de accommodatie onderstreept. De 150.000ste bezoeker bleek familie De Haan uit Hendrikje de Ambacht. De familie werd verrast met een certificaat, een verzorgde dag en een stapel vrijkaarten. Medewerkers van het zwembad zorgden ervoor dat het bijzondere moment niet ongemerkt voorbij ging. Zwembad De Fakkel biedt het hele jaar door een gevarieerd programma met onder meer babyzwem, aquasport, banenzwemmen, kids night en zwemlessen. Met nog enkele weken zomervakantie voor de boeg en daarna de hervatting van de reguliere openingstijden kijkt het team van De Fakkel uit naar nog veel meer bezoekers. Prima om te weten. Nou, we gaan naar een mooie plaat van Brothers in Arms van The Dire Straits.

Vincent van Don McLean. Vallen kan grote gevolgen hebben. Het kan leiden tot verlies van zelfstandigheid, een lagere kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Dit gebeurt met de Smart Floor. Een innovatie loopvloer met sensoren die onder meer de loopsnelheid, stapgrootte en stapfrequentie meet. En dat is de voordeel dan, zeg maar, daarvoor. Dan kan je dat meten. De Smart Floor is aanwezig woensdag 19 augustus nog in het wijkcentrum West. Hier in Ridderkerk. En aanmelden is niet nodig voor de Smart Floor om dat te zien. Wat dat inhoudt. We gaan naar onderweg.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar Boston. En Boston is een Amerikaanse rockband uit de stad Boston. Vandaar hun naam. Hun meeste successen vierden zij in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hun muziek is van grote invloed geweest op het grensgebied van hardrock en pop ballads. Hun grootste hits in Nederland waren More Than Feeling, Don't Look Back en Amanda. De band kreeg door deze hits al snel de term Boston Sound. Nou, wie zaten er allemaal in Boston, de huidige leden? Tom Scholz, Tommy DiCarlo, Jerry Peel, Kimberly Dame, Jeff Neal, Tracy Ferry, oud-leden natuurlijk, Brad Delp en nog meerdere. Ik ga niet alles opnoemen van wat ze allemaal gedaan hebben. We gaan twee platen draaien van Boston. Allereerst ga ik draaien Amanda. En daarna natuurlijk hun grootste hit. En dat is uit 1977. 11e plek hebben ze gehaald toen met More Than a Feeling. Maar eerst Amanda uit 1986. En die behaalde de 23e plek.

mooie plaatsen, hè, van Boston. Allereerst natuurlijk Amanda en toen More Than a Feeling. En ja, wat hebben we toch weer genoten de afgelopen minuten. Ik heb weer nog een mooitje klaarstaan. Natuurlijk wonnen zij in 1974 het Songfestival met Waterloo. Maar ik heb er klaarstaan Mamma Mia. En dat is natuurlijk ook bekend van de musical van hun. Over hun, zeg maar, carrière. Van Annie Fried, Benny, Björn en Agnetha. Dan heb ik het natuurlijk over ABBA.

Wat een mooie plaat, hè, van Frank Boeien. Zeg me dat het niet zo is. Nou, ik zeg wel dat het zo is, want we hebben de spreuk van de dag. Van leven krijg je stijl. De spreuk is van leven krijg je stijl. Nou, wat een mooie spreuk van de dag. We gaan daar vandaan naar de Dust in the Wind. MUZIEK

Aha, aha, take on me zongen zij natuurlijk. En dat getekende clipje doet me nog steeds herinneren aan mijn jeugd. En vandaar dat het plaatje natuurlijk ook bekend is geworden natuurlijk door de getekende clip die erbij hoorde. We gaan eruit met een plaat van Elton John. Dat was natuurlijk met een knappe dame die bij hem in die auto zat. En waar hij zingt die over Nikita. En dat was dat meisje wat, ja, zo zeg symbolisch in zijn auto zat. Hier is Elton John en dit is de laatste plaat voor het nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch arrangementen. Interesse?

Wat een mooie plaat. Peter Maffay met Do. En wat gaan we allemaal doen? Nou, heel veel lekkere muziek natuurlijk draaien en wat informatie. En de tweede plaat is van The Scene van Blauw. Dit is Ridder Matinee tot 3:00.

Na een week waarin de brandweer van Ridderkerk werd ingezet bij meerdere grote incidenten, waaronder een duinbrand in een oud dorp, brandend afval aan de Doklaan hier in Rotterdam en een dakbrand aan de Stouthuisweg, stond maandag jongsleden weer het reguliere werk op het programma. Rond 23:30 maandag jongsleden rukte de brandweer in prioriteit 1 uit naar de Bieslookweg vanwege een automatische brandmelding. Ter plaatse bleek sprake van een storing. Later op de dag om 3:15 werd de brandweer gealarmeerd voor een benzinelucht aan de Huygensplantsoen in een garageblok. De brandweer voerde metingen uit en gaf de eigenaar advies over het veilig opslaan van de vaten. Goed, dat is mooi om te weten. We gaan naar Virgil Sharkey met A Good Heart.

Het gaat weer beginnen. Komende maandag. Radio 3x2 natuurlijk. En de 3x2 natuurlijk. De jeugdwielertour. Radio 3x2 gaat maandag van start om 8 uur. En de uitzendingen gaan door tot zaterdagmiddag 3 uur. Betekent dagelijks uitzendingen tussen 8 en 7 uur. Van maandag tot en met vrijdag. En natuurlijk zaterdagmorgen van 8 tot 3 uur. Natuurlijk is er de duimlijn tussen 6 en 7. En ook natuurlijk heel veel andere dingen natuurlijk. We hebben ook heel veel gasten. Tussen 10 en 11 en 2 en 3 uur. Onder andere maandag aandacht besteden aan de gondelvaart. Dinsdagmorgen doe ik het uit mijn hoofd aan de bibliotheek aan Zet. Dinsdagmiddag dan komt Facet langs. Om over geldzaken te praten en alle andere dingen van Facet. In ieder geval komt op woensdagmorgen voor mij het Waalbos langs uit mijn hoofd gezegd. En natuurlijk ook nog op donderdagmiddag Tante Toos, die komen langs. En op vrijdagmiddag gaan we aandacht besteden aan Jeugdland met de Stichting Evenementen Ridderkerk. Dat zijn ongeveer de gasten die volgende week langs gaan komen. Er komen nog wat gasten bij en ook natuurlijk heel veel lekkere muziek. En u kunt altijd bellen naar 0180-430-777. 0180-430-777 voor de antwoorden op de quiz of een verzoekje. En WhatsApp 0625-300-954. 0625-300-954. En kijk ook op onze site natuurlijk. Daar kunt u alle informatie terugvinden. We hebben het over radio. We gaan ook een muziekplaatje draaien over radio.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: We zijn een beetje later. Ja, kijk naar de klok. Het was coach 2:30 geweest. Hoogste tijd voor De Dubbelaar. We gaan naar Bruce Springsteen. Dat is deze week De Dubbelaar. Allereerst ga ik draaien The River. En daarna natuurlijk nog een hele mooie plaat. Born in the USA. Maar hier is Bruce Springsteen met The River.

gaan naar de spreuk van de dag. Laag water en toch staat het ons aan ons lippen. Laag water en toch staat het aan ons lippen. Nou, water. Waterfall. Wendy en Lisa.

Everybody Hurts van R.E.M. En ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending van de Ridder Matinee. Volgende week dan is het Radio 3x2 en dan kunt u mij horen elke dag van maandag tot en met vrijdag van 2 tot 4 uur. Met tussen 2 en 3 elke dag een gast heb ik natuurlijk. En ook tussen 10 en 11 komt er een gast langs bij Radio 3x2. En dan zit er aan het einde gekomen van deze uitzending. Alle informatie over Radio 3x2 kunt u ook vinden op onze website. Ja, kijk daar even op rtvridderkerk.nl. rtvridderkerk.nl. We gaan eruit met de plaat van The Police. Every Breath You Take. Nou, we gaan lekker adem blijven halen. Ik zou zeggen, wat mij betreft, tot komende maandagmiddag 2 uur. En blijf ook luisteren naar Radio Ridderkerk. Tot maandag 2 uur. Tot ziens. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder 1 dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libera
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen.

0: om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546 of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: De zon kan op deze donderdag weer voluit schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien kan zijn, maar het zal geen invloed hebben op de hoeveelheid zon. Het blijft opnieuw droog. De wind waait meest zwak uit het zuidoosten en uit die richting wordt hete lucht aangevoerd. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een tropische 34 graden. Vanavond koelt het maar heel langzaam af bij veel zonneschijn. Komende nacht is het vrij helder en bij een vrijwel weggevallen wind blijft het warm en daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht tot rond de 19 of 20 graden.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De arbeidsinspectie onderzoekt de explosie bij een opslagtank op het terrein van Gunvor in de Europoort. De ontploffing was rond 11:30. Er is zeker 1 dode bijgevallen en meerdere mensen raakten gewond. Hoeveel is nog altijd onduidelijk. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf van de Moezelweg. Er waren onderhoudswerkzaamheden bezig. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De douane en de Fiat hebben in korte tijd 21 miljoen illegale sigaretten onderschept. Onder meer in de Rotterdamse haven, in Ridderkerk en in Delft. Daarnaast ontdekten ze ook 3000 kilo waterpijptabak. Een nog onbekend aantal verdachten is aangehouden. De vondsten zijn gedaan tussen 23 juli en 7 augustus. De douane heeft berekend dat de schatkist 9 miljoen euro aan accijnzen zou hebben misgelopen als de sigaretten op de markt zouden zijn gekomen. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe tientallen telefoontjes gekregen van mensen die last hebben van hun ogen na het bekijken van de zonsverduistering gisteravond. Ze zeggen dat ze minder zien of vlekjes voor hun ogen hebben. Het Oogziekenhuis gaat er niet vanuit dat al die mensen daadwerkelijk blijvende oogschade hebben opgelopen. Mensen die oogproblemen denken te hebben, kunnen het beste eerst langs de huisarts, laat het Oogziekenhuis weten. Die stuurt mensen die echt blijvende schade hebben opgelopen door naar de oogarts. De gemeente Dordrecht schrapt de mogelijkheid om contant te betalen voor parkeren bij de hoofdlocatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanaf 1 september kunnen bezoekers van de locatie Dordwijk alleen nog afrekenen met PIN, creditcard of contactloos via een smartphone of smartwatch. Volgens de gemeente veranderen de parkeertarieven niet. De komende weken worden bezoekers gewaarschuwd voor de veranderingen via borden op het parkeerterrein en bij de betaalautomaat in de centrale hal van het ziekenhuis. Het weer volop zon. Temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder. Het koelt niet veel verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw een hete dag met temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. En in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo!

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam, 10 minuten extra reistijd. Ook hier een bergbrand en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: De zon kan op deze donderdag weer voluit schijnen, want er is weinig tot geen bewolking aanwezig. Hooguit dat er soms wat dunne sluierbewolking te zien kan zijn, maar het zal geen invloed hebben op de hoeveelheid zon. Het blijft opnieuw droog. De wind waait meest zwak uit het zuidoosten en uit die richting wordt hete lucht aangevoerd. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een tropische 34 graden. Vanavond koelt het maar heel langzaam af bij veel zonneschijn. Komende nacht is het vrij helder en bij een vrijwel weggevallen wind blijft het warm en daalt de temperatuur tegen het einde van de nacht tot rond de 19 of 20 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De explosie bij de raffinaderij van Gunvor in de Europoort heeft aan 1 persoon het leven gekost en 6 mensen raakten gewond, heeft het bedrijf nu laten weten. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zijn medewerkers van een aannemersbedrijf dat bezig was met onderhoud aan buizen in een greppel naast een olietank. Eind van de ochtend ging het mis bij het loskoppelen van een van de leidingen en er was een ontploffing. Op foto's is schade te zien aan een van de tanks van het bedrijf aan de Moezelweg. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie en ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Gunvor maakt onder meer LPG, benzine, diesel en kerosine. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Dat zijn er net zoveel als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. En dat betekent dat hij niet meer terug zou hoeven naar de cel, als het aan justitie ligt. Wel moet hij 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld voor stalken, maar hij is zijn ex tientallen keren per dag blijven bellen en berichtjes sturen. De verdachte erkent dat hij in de war is. Inmiddels krijgt de man behandeling, reden waarom justitie hem niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte afgelopen september. En sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. 6 hebben er ervaring als burgemeester of wethouder. De commissaris van de Koning maakt een selectie en een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad kiest daar een favoriet uit. Die wordt begin volgend jaar benoemd. De berm langs de A20 richting Rotterdam heeft bij Schiedam in brand gestaan. De berm bij de geluidswal vat een vlam ter hoogte van het Novo Hotel. Er kwam zoveel rook bij vrij dat 2 rijstroken van de snelweg tijdelijk dicht zijn. En dat zorgt voor files. De oorzaak van de bermbrand is nog niet bekend. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Het weer volop zon. Temperaturen tot 34 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen krijgen we net als vandaag een hete dag met temperaturen oplopend tot 33 graden. Met in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een bermbrand zorgt voor oponthoud in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen zijn daardoor 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten vertraging. De andere kant op richting Amsterdam loopt het daardoor ook vast. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen heb je 5 minuten oponthoud. En daardoor heb je ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat de berm in brand. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: De Sandwich Express met Aad Hogendijk. Ja!

Spice Girls zijn op de radio. Lekker zeg. Als die gooi jouw tijd, de wannabe van de dames Spice. Je bent weer bij een verse Central Express aangekomen op deze donderdagmiddag. Leuk dat je luistert. Bijgekomen van gisteravond trouwens. Daar gaan we straks maar een beetje over zitten te bomen met z'n allen.

Het feest der erkenning elke werkdag weer op je lokale radio. Leuk dat je luistert naar de Sandwich Express. We zijn weer een uur lang met gezellige muziek. We hebben wat bijzonderheden uit het nieuws voor je opgedoken. En we gaan eten met een verrukkelijk lekkere. Als je zit te eten of straks gaat eten, eet smakelijk.

0: niet van toepassing is op de Sandwich Express. Per slotverrekening zijn wij niet down. Integendeel. We zijn vrolijk en hebben er zin in. Het is een beetje heet, maar knie zo die daarop let. Dit was Blackbird met Down, Down, Down, Down.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor op onze eigen website rtvridderkerk.nl. Schrijft over de viswedstrijden van de Cher deze zomer. Ze zijn al een paar dagen bezig inmiddels. En het was opnieuw een groot succes. Met voldoende deelnemers die meededen aan de wedstrijd. En probeerden om een visje aan de haak te slaan. Interesse om te kijken wie er nou allemaal gewonnen hebben en hoe groot die vissen dan allemaal wel niet waren. Kijk eventjes op de app of de website van RTV Ridderkerk en dan weet je al dat soort dingen gewoon. Zo makkelijk is het. Over zonnetjes gesproken. Gisteravond was die even weg, maar we zijn er weer hoor.

0: goede vraag. Waarom zou je dat doen eigenlijk? Nieuwsson die stelde die vraag aan ons. En dat wordt niet gegeven. Het nummer heette trouwens IJskoud. Ik dacht van nou, misschien koelen we er een heel klein beetje vanaf met deze huidige temperaturen. Ja, waarom heb ik het gedaan? Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, bedankt voor deze leuke vraag. Daar hebben we dan nog een heel stuk meer aan. Eindelijk een beetje inhoud in dit programma, de Sandwich Express. Vandaag in het jaar 1961 wordt de Berlijnse muur opgetrokken. Dat was een vervelend moment in de Europese geschiedenis. Oost-Duitse militairen die sluiten met de hulp van Sovjet-troepen de grens tussen Oost- en West-Berlijn. En in het jaar 1966 wordt door het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij een grote sprong voorwaarts aangekondigd met hoofdletters. De culturele revolutie. Vandaag een bijzonder verhaal in het jaar 2005. De televisiezender van John de Mol, Talpa, begint met uitzenden. En Nederland was weer een mooie poging rijken. En vandaag is het een bijzondere dag, want het is internationale linkshandige dag. Iedereen die met links schrijft, of wat voor verrichtingen dan ook doet, waar je maar zin in hebt. Gefeliciteerd met jouw dag. Internationale linkshandige dag. Mag ook een keertje. Je bent een superster.

0: Pick Me Up is een plaatje van Pete Maue. Zo eventjes een beetje gaan terugdenken aan wat er gisteravond allemaal over ons heen is komen denderen en wat er gebeurde. De Galliërs die zouden ooit eens hebben gezegd als de hemel maar niet op ons hoofd valt.
1: Nou, de Sandwich Express weerbericht.
0: Leek er eventjes op. Het was raar donker. Het was helemaal niet donker, maar het was ook niet licht meer. Het zonnetje was er wel, maar het was een heel raar zonnetje. En de vogeltjes die een stuk stiller waren, niet allemaal, maar de meeste wel. Heel, heel raar. Vreemd licht. En je ziet natuurlijk gewoon de zon schijnen. Je denkt van, nou, wat lul je nou, man? Er is niks aan de hand. Maar het zonnetje was op een heel, heel bijzondere manier gedempt. En met de juiste middelen kon je er natuurlijk leuke foto's van maken of naar het zonnetje kijken. En zonder de juiste middelen zit je nu waarschijnlijk bij de oogarts te luisteren naar de Sandwich Express met een blinde stok in je handen. Dat was dan weer niet zo verstandig om te doen. Niet meer doen de volgende keer over 45 jaar of zoiets. Vooruit dan maar weer. Zeg, dat was bijzonder en we hebben het gehad. Dat was het dan ook. We gaan verder. Want ja, het leven gaat verder. En dat betekent ook het weer. Vandaag is het heet. Ontzettend heet. En dat blijft het ook zo. Ook vannacht is het nou niet echt overdreven afgekoeld. Maar niet meer zo heet als een maand geleden in de nachten. Dat is dan nog misschien een bof. Als we dan eventjes verder kijken. Misschien nog een heel klein beetje zeewind. Maar dan moet je wel richting de kust fietsen. Want wij zullen er weinig lol van hebben. Morgen, om te beginnen, wordt het toch wel warm. Het gaat toch wel, denk nog wel over de 30 graden heen. En daarna gaat de wind wat draaien naar het westelijke richtingen. Dan zou het in het eind van de middag, morgen en de avond wat gaan afkoelen. Dat is prettig. Het weekend wordt er nou ook een stukje koeler. Dan blijven we denk ik zo onder de 25 graden hangen. Net er tegenaan. Ja. Pak een beet. Ligt een beetje aan de bewolking of er nog een buitje zou vallen, ja of nee. Volgende week zou het over het algemeen droog moeten zijn, maar wie weet ook wel hier naar een spat regen. En dat is dan weer lastig voor 3x2. Nou, dan laten we eens een keertje terug naar kijken. Straks dus een plaatje draaien over die Total Eclipse of the Heart. Maar dat is nog een eind weg in dit programma. Eerst hebben we de Cure hier. Ik denk, laten we eens een keertje wat alternatiefs op de radio doen. Just Say Yes for the Cure is nou precies de juiste platen voor je. Gelukkig zijn zij er vrolijk mee. Hopelijk vind je dat thuis ook zo. Zet je de radio wat harder.

We nemen vier niet-blonde meisjes. Zet ze bij elkaar. Geef ze een microfoon. Laat ze een beetje geluidjes voortbrengen. Dan krijg je een plaatje getiteld What's Up?

0: voor een ontland, dus.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. Die schrijven over de wandelvereniging Nooit Gedacht. Zaterdag 29 augustus houden ze de nieuwe Devel Bouwbostocht. Wandelen gaan we dus door natuurgebieden en langs bijzondere plekken in en rond Zwijndrecht, Barendrecht en Resort. Vanaf Zwijndrecht wordt er gestart en gefinished. En er zijn leuke afstanden om af te leggen. Misschien aardig om daar eens een beetje in te verdiepen. Er zijn de hete dingen zijn allemaal voorbij. Het regent misschien een klein beetje. Gezellig om te gaan wandelen. Kan ook met kinderen of met een rolstoel, lees ik hier. Dus kijk even bij de collega's van de Combinatie Ridderkerk. En dan weet je precies hoe, wat, wanneer, enzovoorts, enzovoorts. Hey, eclipse, alweer.

Koen. Nou, vooruit, maar het is warm. Doe nog een glaasje water dan. Mag. Over warm gesproken. Het is best warm voor je verjaardag op deze 13 augustus. Maar ja, het kan zomaar gebeuren. Dan gaan we voor je zingen. Hartelijk gefeliciteerd. En al die andere stukken tekst die erbij horen. Maak een mooie dag van je verjaardag. Puff niet te veel weg. Vier het gewoon volgende week als het wat koeler is of zoiets. Maar doe wat leuks mee. Je bent in gezelschap vandaag van onder andere Jeff Rademakers. Ja, televisieproducent en nog veel meer. Daan, die man hebben toch een hoop toestanden te danken. Die heeft wat veroorzaakt. Hij is vandaag 77 jaar geworden. Verder is ook jarig vandaag. Laten we even kijken. Bettine Vriesekoop. Weet u nog van tafeltennis? Ze is vandaag 65 geworden. Dat is een mooie leeftijd. Ook Jürgen Rijman is vandaag jarig uit Suriname en ook een beetje niet. Hij is 60 jaar geworden vandaag. En laten we hem noemen, ook al kan het officieel dan misschien niet meer. René Karst, hij zou vandaag 60 jaar geworden zijn, maar helaas is hij overleden. Verleden jaar, november was dat. En de man wordt ergens nog steeds gemist. Ook de verjaardag is het vandaag van Fergal Sharkey. Hij komt uit Noord-Ierland. Hij is geboren in het jaar 1958. En dat betekent dat hij vandaag 68 jaar is geworden. En speciaal van hem gaan we dan ook voor jullie allemaal een plaatje draaien. Zeker voor iedereen die jarig is en zich jarig voelt. Gewoon, had hij maar jarig geweest en niet in de winter of net andersom. Dit is You Little Thief.

Je moet natuurlijk heel erg dol op jezelf zijn als je jezelf toezingt. Maar Gustavo Lima die deed dat gewoon schaamteloos. Het was Ballada. Allemaal leuk en gezellig, maar we zitten dus een beetje tegen het eind van het programma aan. En volgens goed gebruik kijken we altijd eventjes naar de top 40 van vandaag in het grijze verleden. We komen dan uit het jaar 1996 met 5 nieuwe binnenkomers. Op 38, If I Ruled the World van Nas. Op 37, Keep On, Keep In On van McLeod met Escape. Op 35 nieuw, Who You Are van Pearl Jam. En op 30 met Step I'm A Raver van Lipstick. De plaat die wij gaan draaien, die is nieuw binnengekomen op nummer 39. Helemaal onderaan dus van de nieuwe binnenkomers. Het is Underworld en Born Slippy.

0: fijn plaatje om je luidspreker eens even goed mee te testen. Zeker de woofers. En als ze dan niet opeens heel erg raar krakend klinken, dan zijn ze niet gescheurd en zijn ze goedgekeurd. Underworld met Born Slippy. We kijken even naar de top 3 van deze top 40. Op 3 blijven staan Mysterious Girl van Peter Andre. Op 2 blijven staan, nee, zelfs gezakt van 1 naar 2. De Fugees met Killing Me Softly. En op 1 gestegen met stip van 2. The Party Animals met Aquarius. En we gaan ze geen van drieën draaien. Goodbye. Dus gaan we even afscheid nemen van deze Sandwich Express. Leuk dat je er was in deze hitte. Blijf bij ons als je het vol kan houden nog eventjes. Het wordt vanzelf koeler. Het gaat allemaal goed komen. Volgende week is er geen Sandwich Express, de hele week niet. Want dan hebben we namelijk de hele week radio 3x2. En dan fietsen we mee met de jeugd en nog veel meer. Van 's ochtends 8 tot 's avonds 7, inclusief de duimlijn. Hopelijk ben je er dan ook weer bij. Morgen is er wel een Sandwich Express. Die wordt zoals gebruikelijk gepresenteerd door Ronald. Die stuurt ons dan het weekend in. Hè. Hij houdt het schip dat de Sandwich Express heet op koers, zoals dat mooi heet in zijn geval. En als je zit te eten of straks gaat eten, extreem eetsmakelijk gewenst. En als het er al in zit, dat het zakken mag. De plaat die we draaien is een beetje die top 40.
1: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3x2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent. En luister vanaf 8 uur 's ochtends naar Radio 3x2.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
5: Kruidvat,
6: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
6: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
5: Libera
6: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 15.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 13.

0: barbecue, relaxstoel, koel drankje en natuurlijk je radio. Radio Ridderkerk. Nieuw.
1: In de Ridderkerk top 15.
2: Nummer 12.

0: deze zomer. Radio Ridderkerk.
1: Radio Ridderkerk.
2: Dit is Radio Ridderkerk.
3: Nummer 9.

0: met jou.
1: Radio Ridderkerk.
2: Dans de zomer door en doe met ons mee. Beleef de zomer op je radio.
3: Dit is Radio Ridderkerk
4: nummer 7.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van dat bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Hestus, Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee, iedere maandagochtend van 11 tot 12. Samenstelling Hester Rook.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
12: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, vandaag ook weer uiteraard van cd's. Want de bands, dat komt voorlopig nog niet live bands. Dat komt heel veel later pas weer open. Maar dat allemaal voor later. Vandaag heb ik weer een lijstje samengesteld. En ik hoop dat het een beetje naar jullie zin is. Ik ga beginnen met een oudje van de Nemo Brothers. En, de titel Brother to Brother. En de Nemo Brothers zitten zelf bij King King, zoals men ondertussen wel weet. Shape 'em in. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

uit 2012 stamt het album alweer van de nieuwe Brothers. En je hoorde Shape M in van het album Brother to Brother. Verder met een album waar de opnamen van gemaakt zijn tussen 2021 en 2023. John Primer samen met Bob Corridor. Het verzamelalbum Crawling Kingsnake. En ik ga draaien Down in the Bottom. 1, 2.

John Primer samen met Bob Corridor. Down in the Bottom van het album Crawling King Snakes. En zoals ik al zei, de opnames zijn gemaakt tussen 2021 en 2023. John Primer en Bob Corridor. Hij was jarenlang vaste gast op Blues on the River. De man met het rode petje en de naam Dickie Greenwood. Ik heb het album A Long Way meegebracht van de Dickie Greenwood Band. En ik ga draaien Made It After All.

made it after all. Dat was de Dickie Greenwood Band. En zoals ik zei, vaste gast jarenlang op de Bluesboat. Blues on the River. Hij was trouwens ook een keer bij ons op het, in de studio geweest samen met zijn vrouw om een cd te presenteren. Maar dat is al heel, heel erg lang geleden. En uiteraard speelde hij ook menigmaal bij L'Esprit. Die ook op het festival stond, dat is ook alweer een enkel jaar geleden, is Joe Louis Holger. Ik dacht dat hij inmiddels overleden was, maar ik heb het al op een Witness to the Blues meegebracht uit het jaar 2008. I Got What You Need, Joe Louis Holger.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

dat was snel geknepen, wat niet, ik weet het niet, maar het was wel een vreemd schilletje. Amon de Vis met Not Again van het album, haar nieuwste album Free. Ze nam ooit afscheid bij ons, bij L'Esprit, en toen nog in het autopand. En er was toen met een volle bakken, geloof ik, iets van 140 of 150 gasten. En ja, die mochten er eigenlijk niet mee. Die in allemaal, maar we hadden nog een zaaltje daar. Dus daar konden we ook nog wat mensen bergen. Ja, na die tijd hebben ze nooit meer in die samenstelling opgetreden. Alleen veel B-trade nog wel op. Maar dan over heel de wereld zo'n beetje nu. Met andere combinaties. Ik heb het album Sweet Devil meegebracht van King Mo. En ik ga het ervan draaien. No Use Denying.

Ja, ik heb behoorlijk in de oude doos zitten graaien voor vanavond. Ik hoorde Bonita in the Blue Shacks uit het jaar 2015. Wat een gelijknamige album. I'm Lonesome. Ja, als je die dame de foto ziet, dan snap ik niet waarom ze eenzaam is. Maar ik denk dat dat maar een titel van een versje is. Monster Mike Wills, zijn laatst verscheen album draagt de titel Keep Living Till I Die. En ik ga draaien Do What You Want With My Grave. Monster Mike Wills.

What You Want With My Grave. En dat was sponsor Mike Wells van zijn laatst verschenen album Keep Living Till I Die. Lieve Lon, toch niet zo lang geleden was hij te gast van mij in de studio voor een, met nog drie personen voor een optreden en een live interview. Ik heb hem beloofd dat ik hem ooit nog een keer ga vragen voor een heel uur met hem alleen, want hij is toch wel in Nederland niet zo erg bekend, maar bij insiders is hij zeker heel erg bekend door wat hij allemaal gedaan heeft. Maar dat is allemaal voor later. We hebben een stuk of 10 albums uitgebracht en ik heb vandaag gekozen voor de Blue Side of the Road. En dat is de titelsong van het gelijknamige album. En die ga ik dus draaien. Lee Blond.

0: This is Doug Jay. You're listening to Bluesy on Radio Riverkirk with Nico Brevenbaum. I never heard a word about it. If it's
1: love, I never had a clue. Ja, ook hij is niet meer onder de levende Doug Jay. En hij was ooit mijn gast achter de microfoon. Maar ook op de Bluesy Blues Festival toen nog. In de Groot, in het oude pand, toen de tijd nog de oude Kuiperschool. Doug Jay en de Blue Jays. Het album Jackpot stamt uit het jaar 2005. En ik draaide When I Get Lucky. GA20 with Charlie Musselwhite. Blues Now is de titel van het album. Ik heb hem al bijna helemaal gedraaid. Vandaag heb ik erop staan Stroll Out West.

GA20 with Charlie Musselwhite, Stoll Old West van het album Blues Now and Last, verschenen album. Nieuwe album, ook nog niet verder lang geleden uitgekomen, is het album Coming Back Live van de Fabulous True Tones, Here to Stay. En dat betekent gelijk dat we aan het einde gekomen zijn. Maar het is het je bluesje bij Radio Ridderkerk vanavond. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Bob de Breeën met zijn B-kant. Ik ben er aanstaande zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur met het eerste uur lekkere slow blues. Ik bedank je voor het luisteren. Mijn naam is Ike Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesje dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Weekend. Donderdag 13 augustus 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En ja, het is een beetje rustig in muziekland. Iedereen is op vakantie, maar er is toch wel weer een fijn programma samengesteld, dacht ik zelf. We beginnen met de Duitse band Iron Savior, ook alweer 30 jaar oud. De band natuurlijk van Pete Silk. Pete Silk is al een stukje ouder. En in maart brachten zij nog een coveralbum uit, Awesome Anthems of the Galaxy. Maar nu op 13 november alweer een compleet album met eigen materiaal. En daarvan is een eerste single verschenen. En die heet Back from the Fires of Hell.

The Moaning Hill, de nieuwe single van de band Miscreants uit Italië. Als je dat denkt, oh, daar wil ik meer van horen. Op 28 augustus komt het album Reminiscence uit. We gaan verder met een band die ik gewoon op zijn Nederlands ga uitspreken in verband met onze oude koningin. Beatrix uit Finland. En deze band speelt een beetje black trash metal, om het zomaar te noemen. En ze hebben een nieuwe single uit. En volgend jaar komt er dan ergens een album. Daar is voor de rest nog niet veel over bekend. Dit is in ieder geval ook getiteld Beatrix.

De Spaanse band Mindfile. Van het album Old Continent, dat op 25 september gaat verschijnen, was dit hun nieuwe single Lord of the Threshold. En dat album, dat zal het eerste hoofdstuk zijn van Stories No Tongue Should Tell. Een geplande 5-album conceptserie, dus spannend allemaal. We gaan verder met een prog metal band uit Finland, End of Abyss. Escape to a New Empire is het album wat zij op 23 oktober gaan uitbrengen. En daarvan is nu verschenen de single Vultures.

ouderwetse heavy metal door de Zweedse band Ram. In 1999 opgericht en nu een nieuw album Against, wat op 9 oktober gaat uitkomen. Daarvan was dit de single Ghost Emperor. We gaan verder met de Duitse komiek met Turkse roots Bülent Ceylan. Zijn album BLNT zal op 11 september gaan uitkomen. En hij heeft een nieuwe single met een heel vrolijke titel, kunnen we toch wel zeggen. Habt euch endlich alle lieb.

Wat doomrock zou je het kunnen noemen uit Finland van de band Occult Master. En het album wat ook zo gaat heten. Dat komt morgen al uit. Dus je denkt van, oh, dat wil ik horen. Ja, dan zit je gebeiteld. Want het komt al snel uit. En ik heb er zomaar een albumtrack van afgehaald. Er zijn wel eerdere singles verschenen. Maar die heb ik toen niet gedraaid. Want ik kende ze nog niet. Maar dit was Sorry Soul. We gaan verder met weer wat melodieuze, ja, prog, heavy metal. Blackmunt uit Finland ook weer. Lekker fris zal het daar wel zijn, hoop ik eigenlijk. In tegenstelling tot hier in de studio. Maar ja, op 18 september brengt de band Blackmunt hun album uit, Pandemonium Portrait. En daarvan is dit de nieuwe single en die heet Pulsar.

Die With A Sword In My Hand van Gloryhammer. In 2015 brachten zij hun tweede album uit, Space 1992 Rise Of The Chaos Wizards. Daarna hebben ze nog wel andere albums uitgebracht, maar nu is het tijd voor een vervolg op dat tweede album. En dat verschijnt op 16 oktober, Space 1993 Wrath Of Corvirliath. Ja, we gaan nog even lekker verder met wat vrolijke power metal door een aantal Spaanse dames, Pirate Queen. Traveling Around The World is het album dat op 4 september gaat verschijnen. Dit is Lixion.

De B-kant zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van een Franse groep die Nordic Folk speelt. Skald. Het album Oorlog verschijnt op 25 september. En dit is hun nieuwe single Himinbjörg. Tot zo bij de B-kant. Tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of B.J. Thomas. En we beginnen met zijn eerste single in het jaar 1966. I'm So Lonesome I Could Cry.

0: I'm So Lonesome I Could Cry uit 1966. En dat was B.J. Thomas met de Triumphs. In Amerika goed, als hoogste notering een 8e plaats. In Canada werd het zelfs een 2e plek bereikt op de hitparade.
1: Ik wil wel even zeggen, Kees, ik heb thuis het origineel uit 1949 van Hank Williams. Dat klinkt toch stukken beter. Okay. Dit is nogal erg zoetsappig. Ja, maar zover mijn mening. Ja.

0: met het begin. En ja, het is een Amerikaanse zanger. En ja, die had gelijk al een gouden hit. Met een van de eerste singles die uitgebracht worden in het jaar 1966. Ja, en ik weet niet of we nu eerst de geschiedenis een klein beetje gaan doen. Of
1: we
0: straks...
1: Gewoon doorgaan met
0: muziek. Even doorgaan. Ja, doorgaan we gaan nu met het volgende nummer verder op de playlist. En dat is Billy and Sue, ook uit 1966. En ja, ook een hit in de Amerikaanse hitparade.

Billy and Sue, en dat is dan een nummer van BJ Thomas, nog op dat moment samen met zijn Triumphs. Ja, BJ Thomas, een Texaan, zong in zijn jonge jaren in een kerkkoor en ook op de high school. En dan op zijn 15e wordt hij medeoprichter van een band. Nou, bandje eigenlijk hoor, de Triumphs. Echt zo'n vriendenbandje wat in Amerika op die high schools echt aan alle kanten opkwam. En zij dus ook. Ze speelden hoofdzakelijk rockmuziek. Speelden in clubjes in de buurt. Waren te horen op lokale radiozenders. We hadden ze bij Radio Ridderkerk dus zomaar kunnen hebben. Als wij in Amerika hadden gezeten, uiteraard. Ze werden wel een succes, regionaal. En dan hebben ze een bescheiden platencontractje. En uit dat contractje halen ze dan met het zelfgeschreven liedje Billy and Sue, wat we net gehoord hebben, halen ze hun eerste, ja, eigenlijk regionale hitje. Maar het komt toch op de charts en in de USA een 34e plaats halen. Nou ja, is eigenlijk helemaal niet zo slecht. En ja, Thomas schrijft het dan samen met zijn collega Triumph-lid Mark Charon. Maar goed, dat is dan eigenlijk ook het laatste wat hij samen met die band doet. Want hij gaat solo. In het begin doet hij dat nog wel samen met de Triumphs als begeleidingsband. En dan neemt hij ook het nummer op wat we al hebben gehoord van Hank Williams. I'm So Lonesome I Could Cry. Daarin is hij dus wel met de Triumphs samen, maar is hij eigenlijk al solo. Dus wat dat betreft

gaat hij dan zijn carrière pas echt beginnen? Nou, daar hebben we nog veel meer over te vertellen in deze uitzending. Maar we gaan nu eerst eventjes terug naar de muziek. En we zoeken dan een nummer op wat in Amerika, in de USA moet ik zeggen, een 80ste plaats haalt. En in Canada een 89ste plaats. En dan gaan we luisteren naar Tomorrow Never Comes.

Tomorrow Never Comes uit 1966. Goed voor een 80ste plaats in Amerika en 89 in de Canadese hitparade. Ja, het duurt nog even eer dat BJ Thomas echt doorbreekt. Ja, met de eerste singles die komen allemaal zo'n beetje onderin de Amerikaanse en Canadese hitparade terecht. Maar echt grote ogen gooit hij daar nog niet mee. En ook het volgende nummer op deze lijst is ook niet bijster hoog. Als hoogste notering een 94ste plaats. Met dit nummer, I Can't Help It If I Still In Love With You.

Ja, een nummer van Hank Williams door BJ Thomas opnieuw op de plaat gezet. En ja, niet echt heel erg succesvol. Maar goed, met een 94e plaats in de USA kun je toch wel weer de kachel laten branden. Dat dan weer wel. Ja, in deze periode, moet ik eerlijk zeggen, is hij niet heel erg succesvol. 67 en 68, het zijn toch jaren die je eigenlijk kunt zien als een soort aanloop naar het succes. En niet meer dan dat. Hij speelt solo. Het wordt allemaal nog niet veel. Maar dan begint het te komen. Zo eind 68 gaat hij met Hooked on a Feeling het weer eens proberen. Hij zet het op vinyl. En jawel hoor. Met een vijfde plaats op de USA-lijsten. En een derde plaats zelfs in Canada. En zomaar een tip in Nederland. Heeft hij toch een gouden single te pakken. En we kunnen nu al wel verraden dat dat een klein beetje het begin is van een, zeker in Amerika, een sprankelende carrière. We gaan nu luisteren naar Hooked on a Feeling.

0: Hooktown Feeling uit 1968. Nummer 5 in de Verenigde Staten en nummer 3 in Canada en een Nederland tip. Ja, Hooktown Feeling kennen we in Nederland vooral beter van Jonathan King, die er in 1971 een flinke hit mee had. En ja, als ik het ook naast elkaar moet houden, dan vind ik ook de uitvoering van Jonathan King vind ik eigenlijk beter.
1: Maar, nou, ik vind de versie van Blue Sweet beter.
0: Okay,
1: heb
0: ja,
1: jij er wat over, Roel?
2: Nou ja, eerst over Jonathan King. Die had er een hit mee in Nederland. Dat was de 7e plaats en de België in 8. En dat, werd in vier, dat was in 71. En in 74 werd het dan gecoverd door die Zweedse groep die jij zei.
1: Ja, want dat en, hoor je tegenwoordig nog vaak maar, in de film Guardians of the Galaxy.
2: Ja, en dat nummer van Blues Sweet, dat was nummer 1 in Amerika.
1: Gewoon. Nou, dat is niet te zuinig. Maar door die film uit 2014 is het eigenlijk weer terug in die hitlijsten gekomen. Omdat ja, die soundtrack was nogal populair.
3: Ja, en dan heb ik ook nog twee films. Reservoir Dogs en een serie, ook een beetje film, Ally McBeal.
1: Ja, nou, ook niet de minste.
3: Dunkt, dat nummer is echt overal gebruikt. Maar goed, dat kan allemaal met popmuziek. En dat maakt het ook wel weer leuk natuurlijk. Moeten we wel vertellen dat dit nummer speciaal voor BJ Thomas is geschreven. Dus die was er wel de eerste mee die het allemaal neerzette. Maar goed, Hooked on a Feeling is voldoende behandeld. We gaan nu luisteren naar een volgend nummer. Hij valt weer wat terug op de hitlijsten, maar 45e plaats in de USA en een 24e plaats in Canada. Een jaartje verder, 1969. Het begin van een carrière. We gaan luisteren naar It's Only Love.

0: It's Only Love uit 1969. Mijn buurman heeft de hitnotering al verteld. Dat ga ik niet vertellen. Ik ga toch nog even vertellen dat Hooked on a Feeling meer dan een miljoen keer over de toonbank ging. En dat is toch een grote prestatie, ook in de Verenigde Staten, om zoveel singles te verkopen. Ja, en dat geldt zeer zeker voor de volgende opname die we gaan draaien. Dat is Raindrops Keep Falling on My Head in 1969. In Nederland werd het de 13e alarmschijf gekozen. Ja, en het is in Nederland de enige hit voor B.J. Thomas. En ja, moeten we zeggen, het is vooral ook in Amerika en in Canada een gigantische hit. Op de eerste plaats van de hitparade. Ook in Engeland is het dit keer een hit. Een 38e plaats. Nummer 40 in Duitsland. En ik denk dat er vast nog wel meer landen zijn waar dit nummer geroteerd staat. Want het is een all-time classic, rustig zeggen. En ik denk dat we er gewoon even naar lekker moeten gaan luisteren naar dat Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Let op! Veronica's alarmschijf.
2: This week, number one on the charts.

Ja, en die regendruppels die laten we lekker kletteren. En dat deed onze BJ Thomas ook. Maar dan kletterde het vooral zijn portemonnee in. Want hij had er echt een wereldhit mee. We hebben het al verteld. En dat had ook wel alles te maken met de schrijvers van het nummer, mag ik zeggen. Burt Bacharach en Hal David. Want die hebben natuurlijk wat hits op hun konto staan. Het nummer is ontleend aan de hitfilm Butch Cassidy and the Sundance Kid. Het was de soundtrack. En ja, dat helpt natuurlijk wel, hè, als het in de bioscopen ook nog eens een keer zoveel gedraaid wordt. Nou ja, het ene internationale succes na het andere. En bij de Oscar-uitreiking van 1970 is het dan ook nog verkozen tot de beste film soundtrack. En ja, dan heb je wel een hit te pakken uiteraard, als je zowel in de USA als Canada een eerste plaats scoort. Maar goed, de carrière gaat door. Hij heeft inmiddels behoorlijk in het zadel heeft hij zichzelf gezet met dit nummer. Ook al wel een klein beetje met de vorige nummers die we hebben laten horen uiteraard. Maar dit is wel zeg maar een heerlijke opening om je carrière een boost te geven. Dat doet hij dan ook. En in de periode die hierna komt, heeft hij een behoorlijk aantal, mogen we zeggen, soft rock hits. En daar staan heel wat nummertjes op. Die zal ik niet allemaal op gaan zitten lezen, want dat lijkt me nou niet zo heel erg interessant voor de luisteraar. Maar we gaan gewoon even luisteren naar één van die nummers die redelijk scoort in Amerika. 9e plaats. In Canada een stuk minder. Maar toch ook nog met een 18e plaats ook niet echt heel erg verkeerd. Maar voor de rest in de wereld lekker kalm weg appt. We gaan gewoon even luisteren naar het nummer uit 1970. I Just Can't Help Believin'.

0: I'm Just Can't Help Believing van Pietje Thomas. Het origineel is van Berryman. Die had er in 1970 een hit mee. En het is later gecoverd door Elvis. Die had er hit mee in Nederland. En haalde een zesde plaats in Engeland in 1974. En
1: zo.
0: In 1982 werd het ook nog gecoverd door The Boys Town King.
1: In 1974 had Elvis er pas een hit mee.
0: En 72, sorry.
1: Nou ja, maakt niet uit, maar hij heeft het al op 11 augustus 1970 opgenomen. Dus
0: dat ken, maar
1: het is even op de plank blijven liggen dan, zeker.
2: Hij had genoeg.
1: Daarom.
2: Zullen we...
1: Wat een spanning
2: volgende,
1: ineens.
2: Ja, we gaan gewoon naar het volgende nummer, want er is zoveel. We hebben zoveel muziek. Start het maar in.

Long Ago Tomorrow. En dat gaat nog wel even door. Maar ja, we hebben zoveel muziek. En we moeten verder. En we hebben ook nog wel iets te vertellen. Nou, in de periode waarin we nu bezig zijn, dan praat je 1970, 72, haalt Thomas diverse hits. We hebben het al gezegd. 6 top 40 singles. Dat is niet mis. Dan probeert hij het, zoals zoveel, ook nog een keer op het witte doek. Maar de film Jory werd echt een absolute mislukking. En ook muzikaal moet ik zeggen, ja, een echte nieuwe tophit, daar heeft hij moeite mee. En dan besluit Scepter Records, waar hij op dat moment bij zit, om met hem te stoppen na het nummer waar we zo meteen overigens naar gaan luisteren. Dat geef ik alvast even mee, Rock'n'Roll Lullaby. Maar dan gaat hij naar Paramount. Ook daar geen hits. En dan gaat BJ Thomas een beetje aan zijn repertoire werken. Hij gaat een beetje naar de country pop richting. En dan duikt hij weer naar andere maatschappijen toe. Nou, ik ga ze ook weer niet allemaal noemen, want hij swingt wat af tussen al die maatschappijen. Maar hij gaat wel een beetje richting de country. Maar laten we eerst even gaan luisteren naar het nummertje wat ik al even genoemd heb uit 72. Rock and Roll Lullaby.

0: Rock'n'Roll Lullaby uit 1972. Nog goed voor een 15e plaats in de USA en een 7e plaats in de Canadese hitparade. Het is wel een periode, wat net al gezegd is, dat het eigenlijk niet zo goed gaat met zijn zangcarrière. De hits blijven eigenlijk een beetje uit. En dat komt pas in 1975 terug, als hij bij ABC een nieuw platencontract tekent. En ja, dan is het eigenlijk opnieuw weer flink raak. Met het nummer Another Somebody Done Somebody. Een eerste plaats in Amerika. Een derde plaats in Canada. En ook in Engeland weer een klein succesje. Een 51ste plaats. En een tip in Nederland. En in Nieuw-Zeeland zelfs een derde plaats. En dat mag toch wel heel bijzonder weten. Dat was denk ik zijn allereerste hit in Nieuw-Zeeland. Ja, en voor dit noemen we dan. Another Somebody Done Somebody.
1: En ik had nog wat, de titel wat jij zegt, dat was tot dat moment, en dat is tot 1981, de langste titel die in de Billboard 100 stond. Want de titel die het langste was, en dat is iets voor Frank, en dat was dan wel een cover, zeg maar, van Stars of 45, met de Beatles medley. En er werden al de nummers van de Beatles werden voluit geschreven in die titel. Dus dan krijg je echt een hele lange titel in op nummer 1. En dit was ook een nummer 1 hit. Dus.
2: Nou ja, de titel die ik hier zie staan is Hey, won't you play another Somebody Done Somebody Wrong song?
3: 1975. 1975.

0: Ja, Another Somebody. En dan die hele riedel erachteraan om zodoende aan de langste titel te komen. We gaan het verder niet benoemen. Wat we wel gaan vertellen is een klein stukje huwelijksverhalen. Dat hoort er ook een beetje bij. In 68 is Thomas namelijk getrouwd met Gloria Richardson. Nou zal dat in Nederland niet heel veel zeggen, maar in Amerika, in de USA, is ze echt wel bekend als singer-songwriter. Drie dochters uit dat huwelijk. Paige in 1970, Nora, maar dat is wel een geadopteerd meisje uit Korea. En Erin. Maar vervelend is wel dat dat huwelijk gelijk al aan het begin op scherp werd gesteld. Omdat redelijk kort nadat de carrière van Thomas begon, hij redelijk afhankelijk werd van drugs en alcohol. En in het begin van de jaren 70, en dat is de periode waarin we nu zitten met de muziek, leidde dat eigenlijk bijna tot aan een einde van zijn huwelijk. En heeft hij ook een klein beetje dicht bij de dood rondgehobbeld. Hij had het echt heel slecht. En dat duurt een aantal jaren, maar langzaam maar zeker, ja, helpt zijn vrouw hem er eigenlijk bovenop. En in 1975 wordt hij minder dan een maand na Gloria, zijn vrouw, echt christen. Hij gaat dan ook veel gospels doen. En eigenlijk is hij sinds die tijd naar zeggen clean. Geen alcohol meer, geen drugs meer. En Gloria en Thomas, want dat hoort toch bij een happy end, hoort erbij. Hebben zich in 76 volledig verzoend. En ja, zijn, zoals ik het weet, nog steeds dol verliefd op elkaar en hartstikke gelukkig. We gaan wat dat betreft weer terug naar de muziek. En ja, ik weet niet, is er over het volgende nummer nog iets meer te vertellen, Kees?
1: Ja, het is weer een flinke hit in 1977. Don't Worry Baby, hebben we het dan over. In Amerika goed voor een 17e plaats. In Canada 12. En in Engeland ook zelfs een 13e plaats. En ook in Nieuw-Zeeland begint hij aardig populair te worden. Weer een 24e plaats voor B.J. Thomas.

Don't Worry Baby uit 1977. Ja, en dat wordt hier al verteld. Het is een cover van de Beach Boys. En ja, we moeten eerlijk zeggen dat de Beach Boys het toch wel heel wat beter gedaan hebben in de jaren 60. Maar ja, oké, in Amerika werd het dan een flinke hit. En dat is dan het allerbelangrijkste natuurlijk voor B.J. Thomas. We gaan nu naar Whatever Happened to Old Fashioned Love uit 83. En dat ja, is nog wel een hitnotering, maar het valt eigenlijk een beetje tegen. Alleen in Nieuw-Zeeland is het toch een behoorlijk hitje in 36e plaats. Oké, we gaan naar dit nummer toe.

0: Ja, het laatste hele kleine hitje van B.J. Thomas in 1983 met Whatever Happened to the Old Fashioned Love. Ja, de carrière begint een beetje op te drogen. Hoewel Thomas blijft rondreizen en af en toe platen uitbrengt in de jaren 90, is het allemaal niet heel erg bijzonder meer. Het is vooral kerst, christelijke opnames, ik heb het al even verteld. Maar in 2013 toch nog een Living Rooms Sessions. Weer eens een album na jaren, maar dan wel vooral covers van zijn oude hits. Dus eigenlijk is het allemaal wel een beetje klaar met B.J. Thomas. Maar met meer dan 70 miljoen verkochte platen, 2x platina, 11 keer goud en 14 hits in de top 40 pop en 11 in de top 40 country charts, is het toch echt wel een hele grote toonaangevende artiest aan het einde van de jaren 60 en 70.
1: Oké, en dat was natuurlijk vooral in Amerika en Canada. Maar we gaan straks afsluiten met een nummer van nummer 15 op de playlist, As Long As We Got Each Other uit 1988. En dat doet hij samen met Dusty.
2: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3x2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een Mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grenzen over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan een nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De test en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan er een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.